De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

tickets anymore.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.0 FM.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en Jij Juster, Jestien Goud van Hout op zaterdag. Sneun om 4 uur. Radio
1: Spannenburg. En dit is weer een bouwvakker, het weer een echte nien. Zo is hoeren op een steiger, bij Grietje op het hien. Gluren troch de ruten, als Grietje haar omklaait. Je moet er ook niet bij wezen,

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen... waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
2: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
3: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
1: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

ek ris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, jest in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de Titi in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
2: Jazeker, houden wij het vol.
3: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. In de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
7: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
1: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
3: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
4: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
1: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
5: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
6: GreenSalesBaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

dit is mijn voicemail. Ik ben even de waan mooi hele oren dingen en kan dus mijn telefoon net opnemen. Kist mijn sms'en, appen, faxen, mailen of kist hier een beruchtje even te litten naar de toon.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijemeerden.

en Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Greensalesman.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Bij de boord op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald. Verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: WeSalesma.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Bij een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Greensalesmall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snein om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team muziek bij de koffie. Snijm om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer, zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet, met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mij de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
6: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar.

niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om die iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Kinnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Resalesman.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje om 6 oeren. Radio Spannenburg.
1: Now this here's the story of Abigail.

Simmer in de Frieske Marne. De hele Simmer, die muziek op Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in tegenstaat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden... met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Kijk er eens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. Een manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuite regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
1: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.

Ergere ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die die hebt verwarmd. Justine Celebration. Else tredde sneu van de mannen om tol

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woord van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, een hele goede avond en welkom bij de nieuwe aflevering van Even Wat Oors, aflevering 310. Ja, de eerste twee uurtjes helaas zonder Henk. Maar ja, na 10 uur is Henk wel weer van de partij met Janne Hoogstra aan tafel en met Gerrit van Popta. Ja, we hebben natuurlijk de album van de maand, Ant Moran, vanavond nog na 10. En natuurlijk, Gerrit, die brengt natuurlijk zijn metalmuziek mee en Janne haar films. Ja, en Henk die is zelf de eerste 2 uur niet aanwezig, nog onderweg. En dat komt met de Stefan Janssens 5e zomertuur in de Benelux. En hij ging het niet halen. Daarom gaan wij de komende 2 uren de zomersverklanken te horen brengen. Ook voor RTV NOF. Waar we natuurlijk tussen 10 en 12 ook te horen zijn met tussen de eerste 2 uren. Natuurlijk beginnen we de 2 uur ook nog met de laatste keer de kriebelige lentehit. Volgende week hebben we natuurlijk denk wel in de niets van een zweterige zomerhit. Als we die Henk die heeft hem denk ik wel gevonden. Maar in ieder geval, wij gaan wel de zweterige temperaturen comfortabeler maken. Ik heb de airco opgezocht vanavond. Want die warme temperaturen van vanmiddag, die zijn zwaar, zijn vervelend. En ik denk dat Bananarama er wel een bijpasselijke nummer voor gemaakt heeft. Want dit is Cruel Summer.

Pemipala met Dracula, die afkomstig is als derde single van hun vijfde studioalbum Dead Beat. Dan daarvoor gingen we nog even terug in de tijd naar 1994 met Summer in the City van Joe Cocker. Ja, 1994 alweer, dat is alweer een tijdje geleden. Maar ja, met die, eigenlijk wel code rood en code oranje, code geel, man, die weercodes. Ze zijn er niks voor niks. Het was ook warm vandaag. En daarom ook zomerse muziek op de radio. En over zomerse muziek gesproken. Op zomerdagen heb je ook vaak zomernachten. Ja, en dan hebben we een troubadour uit Friesland weg. Die zichzelf Grimtosk noemt. En Boombeteel bezig is met een troubadour tour. Die volgende week komt hij aan bij Café De Kater in Baard. Maar komt ook nog naar Scooters Café in Leeuwarden volgende maand. En Jesterijn, daar komt hij ook nog heen bij Bergsma. En Boorsum gaat hij ook nog heen. Nou ja, er is deze zomer genoeg te doen omtrent Grimtosk. Ja, en om dan toch in de klanken van de zomer te blijven, horen we nu even Simmernacht.

helaas moet ik het drinken zelf regelen vanavond. Maar ja, blijf goed gehydrateerd. Drink genoeg water of een andere verkoude versnapering. Maar de heren Post Malone en Blake Shelton met Pour Me a Drink hoorde je zojuist voorbij komen. Ja, en daarvoor nog de band uit Ierland weg. Dea Matrona met A Dead Man's Heart. Ja, en momenteel is hij nog bezig met de laatste paar optredens hier in de Benelux. Steven Jansen is deze maand on tour in Nederland. En Steven Jansen heeft al aardig wat opzetten. Maar vandaag nog eentje, morgen nog één, zondag nog één. Volgens mij maandag ook nog stiekem heen. Maar in ieder geval, 18 juli is hij dan weer terug in Zuid-Afrika voor een, recap. Zoals we het maar mogen noemen in Zuid-Afrika, hoe hij het heeft gehad met de vijfde zomertour hier in Nederland. En dus nog een paar te gaan. Ja, als je toch nog naar een optreden wil, nou, ik hoop dat je nog ergens plek is, want je kan nog eventueel naar Leuven toe in België. Daar is hij bij de rugbyclub Zuid-Afrikaanse Braai. En 28 juni is hij bij Brugvlucht evenement in Vegelingsoord. Het is wel wat dichterbij misschien. En misschien is er nog plek. Nou, ik zou in ieder geval de socials in de gaten houden van Henk Jansen. Maar ook van Steven Jansen zelf. En nee, het is geen familie van elkaar. Maar we gaan wel even naar muziek van Stefan. En dit is zijn versie van The Wind of Change.

Ja, de zomerse klanken van Julio Iglesias en Quiero. En ja, dan mag je er ook nog wel bij stilstaan dat hij 3 keer in het Nederlands is vertaald. Dat ook nog door Ria Valk in 1972 met het nummer Waar zijn de zomers. Ook door Joe Valli als de vertaling Kind van de Zon uit 1992. En dan ook nog eens een keer door Frank Gallen als het nummer Leef in 2012. Ja, er zijn natuurlijk meerdere vertalingen geweest, maar origineel klinkt die ook nog altijd heel erg goed. Daarvoor hadden we de Mexicaanse, kunnen we het noemen? De zomerse gitarist of de gitaarspeler. Santana met Rob Thompson in Smooth. En de zomerse klanken gaan natuurlijk gewoon rustig door. En ik doe er meestal ook nog wel eens even een stapje bovenop qua tempo. Want we gaan wel even ook wat zomerse dance nummers draaien. Doe er niet zoveel, doe nummer 2. Maar de eerste die we gaan krijgen is helaas al de overleden Zweedse DJ Avicii. Ja, er is zelfs nog een documentaire geweest over hoe het er aan toe gaat in de dancewereld. En ook daar zijn de meeste DJ's behoorlijk van geschrokken. En daardoor ook eigenlijk zijn schema's hebben erop lopen aanpassen. Nou ja, ze hebben het druk genoeg door de wereld heen met festivals. Ja, helaas gaat er dan dit weekend een festival de streep door wegens Code Rood. Wat niet iedereen zo blij is. Zo hard gaan wij er niet aan toe. De volgende die erachteraan komt is van een Oekraïense DJ. Ja, of ze er nog steeds rondloopt of woont. Het maakt voor niet, want ze is gelukkig vaak genoeg onderweg. Ik heb het namelijk over Miss Monique. En met het nummer Subterranean, die komt erachteraan. Maar eerst dus de Zweedse Avicii in samenwerking met Vargas en Lagola. Dit is a friend of mine.

Ja, met Kylie Minogue en Padam Padam zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Even Wat Os. En straks in de tweede uur hebben we natuurlijk die kriebelige lentehit voor de laatste keer. Volgende week. Volgende week nog niet. Over 2 weken dan wordt er bekendgemaakt wat dan de kriebelige lentehit wordt. Maar in ieder geval nog voor de laatste keer vanavond. Krijgen we nog Quo met de kriebelige lentehit op de start van het tweede uur. En natuurlijk meer zomerse muziek komt er natuurlijk ook aan. Waaronder Annemarie en Shania Twain komen voorbij. Taylor Swift komt ook voorbij. En ook nog uit Friese bodem, Ammonia Caramel en et cetera komen nog voorbij in het tweede uur. Dus nog genoeg muziek in de zomerse sfeer en voor vanavond. Dus ik zou zeggen, blijf rustig hangen. We gaan eruit met in ieder geval nog muziek van The Dazed Band met Let It Whip. En als er dan nog wat tijd over is, dan komt ook nog live voorbij met Plain Lies on the Riverside. Ik zou zeggen, tot zometeen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twa de Oeren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

0: Ja, helaas vandaag voor het laatst als de kriebelige lentehit Quo and Restless Mind met Het Vliet. Wat over het gebied in Leeuwarden gaat. Het Vliet. En ook wel wordt gezegd van dat het nummer 1-op-1 is met wat er ook wel gebeurt daar in dat deel. Maar voor het laatste keer dus als kriebelige lentehit. Nou, hij zal sporadisch nog wel eens een keer voorbij komen, denk ik, in de uitzendingen, maar niet meer elke maand. Want over 2 weken hebben we ergens iets van een zwoele zomerhit. Een hete, smeltende zomerhit. Nou ja, in ieder geval Henk, die is weer op zoek geweest naar een nieuwe nummer voor de komende periode. Als de zomernummer van Even Wat Hoors. Ja, wat dat dus is, dan moeten we even 2 weken verwachten. Ja, wat gaan we dit 2e uur nog allemaal doen? Nou, we gaan in ieder geval lekker door met de heerlijke zomerse platen. Met die warme temperaturen. Ik wilde ook niet te veel doen met de warme temperaturen. Die zijn gemeten vandaag. En dit weekend nog voorbij gaan komen. Dus we proberen wel een beetje verkoeling op te zoeken. Nou, hoe gaan we dat doen? Nou, in ieder geval zometeen met Tupac en Dr. Dre met California Love. Maar eerst nog eventjes naar een ander deel in Amerika. Will Smith in Miami.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

Anne-Marie en Shania Twain met Unhealthy. En ja, de ene was voor het eerst afgelopen week, een paar weken terug, voor het eerst op de Malediven. Om wat mooie samenwerkingen aan te gaan met optredens. Ja, de andere staat momenteel in Engeland in het voorprogramma van Harry Styles. Shania Twain, die momenteel in Engeland als voorprogramma van Harry Styles. En Anne-Marie was dus voor het eerst in haar leven op de Malediven. En tevoren hoorden we natuurlijk nog even Tupac. Ja, helaas al niet meer onder ons. Met Roger en Dr. Dre met California Love. En daarvoor nog zomerse plaatjes van Will Smith en Miami. Nou, over zomer gesproken. En gelukkig nog niet voorbij. Maar ja, het zou me best verdrietig wezen dat het toch weer voorbij is. Ja, de temperaturen van 30 graden, ja, die zijn er wel voorbij. Nou ja, misschien al 40. Die zijn er misschien voorbij. Maar de 20 graden, die blijven nog. Maar Lana Del Rey, die heeft dan wel een beetje een sadness onder dat de summertime is. Want hier is Lana Del Rey in Summertime Sadness.

Het is de titeltrack van de nieuwe film Toy Story nummer 5. En ja, als je toch met deze warme dagen nog wat verkoeling wil gaan zoeken, ik denk dat een bioscoopje ook wel rendabel is voor een kleine verkoeling als het te warm is. En het is een reden waard om de film te gaan kijken. Het was de titeltrack van Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Dat momenteel het ook goed doet in verschillende hitlijsten. Ja, daarvoor natuurlijk Jennifer Samudio met Hartswater. Die mogen we natuurlijk ook niet ontbreken in de playlist van Even Wat Oors. En over verkoeling gesproken. Misschien was je vandaag onderweg in de warme weer. En moest je een bammetje uit het vuistje doen. Hè? Breakfast on the road. Ja, wie weet heeft dat überhaupt gelukt. Vandaag in die hitte, hopelijk niet al te erg met files en dergelijke vandaag gehad of iets dergelijks. Je weet het nooit, ik gelukkig niet, ik was zo weer thuis. Maar ja, een ontbijtje terwijl je on the road bent, heb ik vorige week wel gedaan toen ik in Noorwegen was op bezoek. En daar wat leuke... plekken bekeken. En dan neem je altijd wel even wat mee onderweg. Waaronder dus Breakfast on the Road. Dit is Ammonia Caramel.

De Gypsy Kings. En ja, oorspronkelijk komen de families uit Spanje weg. Maar met de Spaanse burgeroorlog vluchten de grootouders van de broers Reyes en Baleardo. Vanuit Catalonië naar Zuid-Frankrijk. En ja, toen kwam de muziekgroep, werd toen samengesteld. Ja, door in Zuid-Afrika, dus door de families uit Arles en Montpellier. En ja, ze maken een soort van flamingo muziek. En de muziekstijl die de Cubaanse rumba en de Spaanse flamingo laat samensmelten tot een zeer vrolijke en dansbaar geheel. Dus ja, en nog steeds zijn deze mensen nog steeds aan het spelen. Op ja, hun oudere leeftijden. Want ja, Nicolas Reyes en consorten ja, doen het nog, nog steeds goed met de heupjes. Daarvoor hadden we de band The Latums met Not a Bed of Roses. En ja, net zoals in het eerste uur gaan we ook even in de tweede uur nog even een paar zomerse dance nummertjes er doorheen doen. Doe er meestal niet veel, want ja, volgende week dan hebben we natuurlijk weer een even wat oors dance bij Spannenburg. Dus ja, dan krijgen we weer genoeg dance om de oortjes. Maar ja, toch nog even een paar zomerse dance nummers. Ja, mag niet ontbreken. Waaronder ja, zometeen al Love is on the Sun van David Guetta en Sam Martin. En ook Adaptive Maya komt voorbij. Maar zoals ik al zei, David Guetta en Sam Martin krijgen jullie als eerst.

Olaf Basowski en Mackie One met Waterman kwamen nog even achteraan. En ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het tweede uur van Even Wat Doors hier bij Radio Spannenburg. Bij Spannenburg gaan we zometeen nog verder met natuurlijk uurtjes 3 en 4. In ieder geval wil ik ook van deze weg de luisteraars van RTV NOF bedanken voor het luisteren. En natuurlijk volgende week zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van Even Wat Hoors. Ja, we gaan eruit met nog twee nummers voor de klok van voor het nieuws. En dat is in ieder geval de band Ghost met Call Me A Little Sunshine. En daarachteraan krijgen we ook nog Stevie Nicks met Edge of 17. We zeggen veel plezier met Henk Jansen en de filmmuziek. En natuurlijk ook nog eens een keer met Tjeerd van Popta en de metal. En ja, volgende week ben ik bij Spannenburg terug met een Even Wat Doors Dance. Met ja, heerlijke dancemuziek. En ja, bij de eerstvolgende reguliere uitzending. Dan hebben we in ieder geval weer een nieuwe tweede uur starter. Ja, wat de naam van die tweede uur starten wordt, ja, daar mogen we nog even over gaan discussiëren. Maar in ieder geval wordt het volgens mij wel een zinderende zomerhit. Dus ja, in ieder geval blijf luisteren. Ik wens jullie een prettig weekend en in ieder geval tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsieroeren.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee joh, dit is het 3e oren.

0: Welkom terug bij het derde uur van Even Wat Oors. Waarin we zijn begonnen met Wholesale Massacre van Ed Moran. En ja, dit nummer komt ook van de We Fight Back album. Album van maand juni. En ja, inmiddels ook alweer aangeschoven. Jana, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want het is weer derde uur. En dat betekent weer dat we een filmpraatje gaan doen. Wij hebben het de vorige week al verklapt welke films we gaan doen. Maar mocht je dat gemist hebben, welke staan op de rol?
1: Nou ja, The Good Sister. Mm-hmm. En ja, degene die niet kan ontbreken, The Minions. Minions and Monsters.
0: Deel 3. Nou, we gaan er zo meteen gaan we het erover hebben. We hebben ook gewoon lekkere muziek natuurlijk. Hè? Meestal hebben we wel eens even een praatje op dit moment. Maar ja, in de zomervakantie doen we gewoon, houden wij het gewoon praten met z'n tweeën, Janne.
1: Moet lukken.
0: Ja, en dan hebben we net even wat meer tijd om de leuke films even te bespreken. Dat neemt niet weg dat we ook nog een paar mooie muziekjes hebben uitgezocht. Zometeen doen we Storm and Thunder van Earth and Fire. Maar nu eerst doen we Peter Wilkens, Niet Sjoen, Niet Yet Vergetten.
2: Mooi maten in de kroeg, wakker importeert, maar het is krekken in de hok. Ik versteen net volle meer, en als ze die al wat vreetje, hark je ze fucking stoer.

broodje en broer liever, maar wat sletten. Ik ga niet, tjoen, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Wat ouder uit je worden, wat dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net tjoen, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van lietsening, en dat is een groot gerief. Alles is nou bonus, want ik ben je raast sabai. Maar ik ben een eerst zo gelukkig als ik ben je te die. Al dat rabien op internet, dat je eenmaal op tv. Het gaat vaak nergens op, ik doe het maar gewoon nee. Litmiddags gewurre man, wat een dramatiek.

yet, of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hele vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Nog ik jong mijn tijd beluid, hoe had het erin. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan uit lijn. Maar nog als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: Ja, dat was Hiem Strafski nog eventjes met Zielenrust. Nou, die hebben we ook al een tijdje niet meer gehoord alleen. Ja, Hiem Strafski is natuurlijk ook een onderdeel van 058. Die komt ook regelmatig langs. Maar dan doet hij weer niet bij alle nummers doet hij mee. Maar nou, Hiem Strafski kan er mooi bij, Janne. Hè?
1: Ja, mag toch? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
0: Ja, nou, ik denk dat er binnenkort ook wel weer nieuw materiaal komt van Richard vanuit Leeuwarden. Dan moeten we hem dan maar even gaan bellen. Dan kan hij zijn verhaaltje weer even doen. Dat kan eigenlijk ook altijd wel eventjes met Paul Fans en Friends of Newlands. Want ja, die komt ook maar weer als een boemerang terug elke derde uur. Hè?
1: Die horen er gewoon helemaal bij.
0: Nou kan ik je eerlijk zeggen dat Alex Newland, maar ook Paul Fans, die hebben zo'n grote catalogus. Daar kunnen we eigenlijk tot aan oud en nieuw bij wijze van spreken elk derde uur wel mee vullen op de vrijdag. En we proberen toch telkens weer nieuwe nummers uit te zoeken die we in het derde uur gaan doen. En volgens mij hebben we Pale Horizon hebben we nog niet gehad van Newlands.
1: Nee.
0: Dus die gaan we zo meteen doen. En welke zullen we van Paul Fans en Friends doen?
1: Nou, we hadden L'Amour nog niet gehad.
0: Nou, dan gaan we omgekeerde volgorde gaan we daar even naar luisteren.

0: Casino.
1: Ja, dat was Southside Hero van Joel Q. Nou, deze hoort bij een bepaalde film waar we het over gaan hebben. The Good Sister.
2: Ja, nou, ik moet zeggen dat het best wel een hele confronterende film is. Een conflictfilm.
1: Woon jij ook bij een broer met een vaag verleden?
2: Nou, nee. Ik woon wel bij een broer, maar zonder het vage verleden. En dat hou ik graag zo. Want het lijkt mij vreselijk als jij zo in een dilemma gebracht moet worden.
1: Ja.
2: Dit is namelijk een verhaal over Rose, die opgroeit met haar broer Sam. En het zijn eigenlijk gewoon elkaars beste vrienden. Ja. Dik en dun. Grote broer, kleine zusje. Ik bescherm je voor de hele wereld. En eigenlijk begint de film heel zoetsappig.
1: We weten wat we aan elkaar hebben.
2: Ja, en het staat vol vertrouwen in en met elkaar. En nou ja, als Rose dan haar relatie verbreekt. En dat gaat allemaal best heftig eraan toe. Dan zegt de broer ook, kom hier.
1: Ja.
2: Ik heb wel een kamer over. Schuif maar aan.
1: Kom maar tot rust bij mij.
2: Ja. En dat gaat zo liefelijk en aardig. En eigenlijk denk je eerst, goh, wat fantastisch. Dit is helemaal gewoon perfect met als je zo'n mooi gezin hebt.
1: Ja.
2: En dan ineens krijgt zij bericht van, hey joh, vanuit de politie. Van, wij moeten even met jou praten. Nou, ze heeft geen idee waar het over gaat. Dus ze belt dat nummer van, joh, hey, vergis je niet.
1: Ik weet van niks.
2: Waar gaat dit over? En dan blijkt dat iemand haar broer beschuldigt van verkrachting en mishandeling. En haar broer, omdat zij daar logeert, was zij blijkbaar een getuige in dat verhaal.
1: Ja.
2: En door alle details en door alle vage beschuldigingen of minder vage beschuldigingen gaat zij toch wel enorm twijfelen.
1: Ja, want dit is een film over loyaliteit en trouw.
2: Ja.
1: Wat moet je geloven? Wat wordt je verteld? En welke kant wordt het naartoe gepraat op een gegeven moment?
2: Wat heb je echt gezien?
1: Ja.
2: Moet ik hier wat mee? Kan ik hier wat mee?
1: Mm-hmm.
2: Betekent dat ik nu tegen mijn broer ben? Degene waarvan ik altijd gedacht...

0: Maar die zijn allemaal... En of het dan misbruik is of mishandeling, zoals bij Johnny Depp bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ze worden eigenlijk al afgestraft voordat ze daadwerkelijk veroordeeld zijn.
1: Je krijgt op een gegeven moment ook meerdere kampen. Je hebt voorstanders, tegenstanders.
0: En
1: mensen
0: dat gaat
1: die...
0: hard tegen hard.
1: Ja. En hoe dramatisch kan het zijn op het moment dat dat dan ook nog naast de familie van jou is?
0: Nou ja, alles waar aangifte voor gedaan wordt, zeker omtrent dit soort dingen, dan hoop je toch dat dat heel serieus behandeld wordt. Want dat gun je voor ieder slachtoffer. En je hoopt altijd dat iedereen ook eerlijk is.
1: Ja.
0: Helaas is dat niet altijd zo.
1: Nee.
0: En in dit verhaal zal ook moeten blijken van waar ligt nou precies de waarheid. En
1: ik denk dat dit wel weer zo'n lekkere drama is. Lekker tussen aanhalingstekens. Dat je meegenomen wordt van hoe zo'n proces kan gaan. En het proces bedoel ik er geen rechtszaak, maar gewoon tussen broer en zus. De mensen die er omheen staan, de mensen die wat vertellen, de mensen die aannames doen. Of...
0: Ja. De gedachtegang bij jezelf als kijker naar dit verhaal. Hè. Word je ook boos op die man?
1: Ja.
0: Of schop je haar onder haar kont van ga nou wat doen. Je moet wat, je hoort wat te doen. Of hè, waar sta jij? Want dit is een verhaal waar je in meegaat.
1: Ja. En hoe is jouw moreel kompas afgestemd? Hè? Je gevoel volgen of...
0: Zie je echt wat je ziet? Of is dat iets wat je jezelf wijsmaakt?
1: Ja.
0: En tot hoeverre blijf je trouw aan iemand als je weet dat iemand wel iets gedaan heeft?
1: Ja.
0: Bescherm je diegene of ga je voor de waarheid?
1: Ja.
0: Ja.
1: Heel nieuwsgierig.
0: Geen lichte kost.
1: Nee, daar, ik ben er even stil van.
0: Wel reëel.
1: En dan gaan we net zoals eigenlijk elke week gaan we weer van de hak op de tak.
0: Ja, een ander uiterste.
1: Want de Minions zijn voor de 7e keer terug.
0: Ja, je hebt natuurlijk de verschrikkelijke ikkie-versies. Ja. En daarna de Minions. En aangezien we net heel zwaar gehad hebben, dacht ik, dit is lekker luchtig. Want als je gewoon heerlijk wil wegkijken, ontzettend wil lachen om de fratsen die uitgehaald worden.
1: Ja,
0: dan zit je bij een verschrikkelijke ikke, of in dit geval de Minions en Monsters.
1: Ja.
0: Zit je goed?
1: Nou gaan we weer terug in de tijd op een of andere manier. Want dit is niet met Gru.
0: Nee. Nou ja, waar je precies zit in de tijdsframe, dat is met deze film soms een beetje lastig te plaatsen.
1: Ja.
0: Maar in dit verhaal zijn ze eigenlijk een soort van filmsterren.
1: Ja.
0: Door alle klungeligheid bereiken ze eigenlijk wel heel mooi de top. Maar ja, dan wilden ze zelf gaan regisseren en een film maken.
1: Ja.
0: En dan wordt er gezegd van, oké, is leuk. Jullie willen een rampenfilm, een monsterfilm gaan maken. Maar wat gebruik je als monster?
1: Ja.
0: Nou, en waar ieder ander denkt, hè, ik bouw een machine of ik teken iets uit. Nee. Zij hebben een of ander sprookjesboek met spreuken waardoor ze monsters oproepen.
1: Ja.
0: Films een klein beetje te veel realiteit worden binnen deze gele monsterfilm.
1: Nou speelt het in de jaren 20 af. En volgens mij is dit dan misschien ook nog wel net in de stomme filmperiode. En dan hebben we een jaar of 2, 3, 4 terug. Toen was Babylon. Nou, dat was de film met Brad Pitt onder andere. Was het Brad Pitt? Ja. En dat speelt dus ook in de jaren 20 af in de filmbusiness, zeg maar. Dus ik denk, ik heb al wat beelden gezien van deze Minions film. Maar het is wel grappig om te zien hoe op een speelse gele manier de filmwereld gepersifleerd wordt in het Minions verhaal.
0: Zij hebben een beetje een persiflage-achtige manier van doen in deze films. En dat kan ook allemaal doordat het zo luchtig gepresenteerd wordt.
1: Klopt, ja.
0: Dus een klein steekje onder water af en toe. Een klein schop onder de kont van de films van toen.
1: Ja.
0: Maar
1: ik denk geen Margot, geen Edith, geen Agnes.
0: Nee.
1: Ook geen Lucy.
0: Nee.
1: Misschien Dr. Nefario, misschien net wel. Ja, die heeft de leeftijd dat het zou kunnen.
0: Die heeft wel de leeftijd dat het kan.
1: Wat ik wel grappig vind is dat in dit lijstje staat ook Trey Parker. Die doet hier ook mee. En Trey Parker, die kennen we van South Park.
0: Ja.
1: Nou, die heeft dus daar zal, als die een beetje creativiteit heeft ingebracht in deze film, dan zal dat gewoon goed komen.
0: Dat twijfel ik niet over.
1: Nee.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat de eerste keer dacht je van de tweede evenaart het niet en de derde evenaart het niet. Maar je zit er toch weer in en je komt eruit en denk je, wat was dit heerlijk.
1: Ja. En denk je dat Christopher Waltz hier een Oscar voor gaat krijgen?
0: Nou, weet je, je gunt mensen een hoop, maar deze film.

0: Films zijn over het algemeen niet garant voor Oscars.
1: Nee. Maar Christopher Walken die doet ook in deze film mee als, als de regisseur van de films van de Minions. Dus ik denk misschien krijgen we ook weer een Duitse stem van Hans Landa uit de films waar hij prijzen mee heeft gewonnen. Dus wat dat betreft ben heel nieuwsgierig hoe dit geuit gaat worden.
0: Jazeker.
1: Nou, hier is ook een super modern nummer bij bedacht van Blackpink. How You Like That. Eens even kijken hoe dat straks in het Roaring Twenties gebeuren ingevoegd wordt. Mm-hmm. Maar de 2026 versie draaien we nu.

0: Ja, daar waren weer een paar klassieke deuntjes. Footloose van Kenny Loggins uit de gelijknamige film uit 84. En ja, daarvoor nog eventjes Olivia Newton-John en John Travolta. Hè?
1: Ja, van Grease natuurlijk.
0: You're the one that I want.
1: Ja, daarmee grootgebracht met beide films overigens.
0: Ja, nou ja, daarmee schiet het al wel lekker op. We kruipen alweer richting 11 uur. Het zit van Pop, er zit alweer te trappelen van ongeduld om zijn tas met metalmuziek open te ritsen en te laten horen. Janna, jij bent er volgende week ook weer.
1: Volgende week ben ik er weer.
0: Heb je dan al een lijstje? Of
1: ik
0: moet je
1: heb
0: dat nog
1: een
0: even...
1: lijstje, maar ik laat jullie nog even in het ongewisse.
0: Nou, we wachten het mooi even af. We gaan sowieso nog even twee deuntjes even beluisteren. Eentje van Alien, de main title van Jerry Goldsmith. En een wat niet uit een film komt van een Broken Brass. Maar weet jij, Deckard, welke naam uit welke film dat komt?
1: Nou ja, ik dacht uit Blade Runner.
0: Ja, want volgens mij is dit karakter van Harrison Ford uit die film. Broken Brass heeft een heel album gemaakt met allemaal filmkarakters namen. En daar is Deckard een van.
1: Ah,
0: we gaan dat mooi eventjes richting het nieuws gaan we dat doen. Janne, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En mensen, wij gaan nog even een uurtje door.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Olvoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag in Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS-journaal.

0: gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee, het is al het 4e oren.

Ja, welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Black Hole Sun van de Soundgarden. En we gaan in dit uur lekker eventjes muziek luisteren. Straks halverwege dan schuift het Sjeerd van Popte aan. Hij heeft een mooie tas met metalmuziek meegenomen. Hij heeft er zo nu dan ook een leuk verhaaltje bij. En het eerste half uur, daar hebben we wat oud en nieuw. We hebben wat van ver weg en van dichtbij. En ja, een van de nummertjes van nu, of de artiesten van nu, dat is Graaf Landgraaf. Heeft niet zo heel veel op de streamingsdiensten staan, maar wat hij erop heeft staan, dat is opmerkelijk. We gaan zo meteen luisteren naar Bring Your Own Loop. Nou, en nu eerst doen we nog even Kristaldis van Mom's Name. Nou, een paar weken terug hebben we met hen gesproken en prachtige muziek hebben ze uitgebracht. Ook leuke live optredens gedaan. Dus laten we luisteren naar Kristaldis.

Ja, dat was nog even een stukje wat hardere muziek. Deafened to Death, featuring Roser Kurslifter. Growing in the Flesh, zo pas beluisterd. En lekker heftig allemaal. Maar prachtig wat die mannen en vrouwen doen. Daarvoor nog eventjes geluisterd naar Billstar. Het was even een tijdje rustig. Druk bezig met allemaal nieuwe dingen. En een van die nieuwe dingen is de laatste single die ze gereleased hebben. Rock'n'Roll. En dat hebben ze samen met Danny Panadero gedaan. Dus dan weet je dat het sowieso feest gaat worden. Nou, we gaan even lekker door met wat klassieke nummers van Back in the Day. Nu eerst eventjes Rob de Nijs, een foto van vroeger.

0: was nog even een hele oude van Queen, de Killer Queen. Een van hun eerste singles, midden jaren 70. Volgens mij was het nog voor Bohemian Rhapsody. Nou, prachtig allemaal. En datzelfde geldt ook voor de Truckin' Keks met Hart en Ziel. Eigenlijk ook zo'n legendarische band, obscure legendarische band die een paar hits hebben gehad. Met Hart en Ziel is daar eigenlijk gewoon de grootste van. Ja, en dan is het alweer 11:30 geweest. En mensen die zaten al op het klokje te kijken van wanneer komt hij nou?
1: Waar blijft het nou?
0: Maar hij is er al, het zit.
1: Zeker weten, goedenavond.
0: We hebben we sluiten weer af met metal.
1: Zeker, en een oldschool metal lijstje.
0: Ja, van alles wat. Ja. We gaan alle kanten weer op, maar... Eigenlijk één ding weten we zeker. Wij worden niet in slaap gedut het komende half uur.
1: Zeker niet. En dat is ook niet de bedoeling. Nee, iedereen blijft wel een half uurtje wakker.
0: Ja, en dat, ja. Dat zal zeker met Sepultura. Ja, nieuw materiaal.
1: Ja.
0: Nou, deze kwam van mij.
1: Ja, klopt.
0: Ik was nog even aan het pielen, zeg maar. In één keer dacht ik van... kijk, wij hebben de mannen van Ad Moran.
1: Ja.
0: Die hebben een Sepultura tribute band. In Herself.
1: Ja.
0: En daar ga jij me in meedoen? Of daar ga jij eens een keer invallen? Hoe was het ook alweer?
1: Ja, 5 juli. Dus ja. Over een aantal dagen.
0: Ja.
1: Dan heb je SOA. Heb je dan. Zuurstum Open Air. Een metal festivaletje. Nou ja, festival. Er komen best veel bezoekers al op af, zeg maar. 1000 tot 2000 mensen.
0: Het is een big name. Allemaal big names komen er ook.
1: Ja, en ik werd een aantal maanden terug gebeld door Frank van het Morum.
0: Ja.
1: En die zei, heb jij 4 juli wat te doen?
0: Ja.
1: 4 juli is trouwens mensen, niet 5. En heb je wat te doen dan? Ik van, nou ja, we zouden die dag op vakantie, maar wat is het? Hij zei, zou jij van mij kunnen invallen voor In A Self? Want wij spelen die dag, maar dan ga ik naar Londen toe voor Metallica.
0: Ja.
1: En ik dacht, dit is mijn kans om op SOA te spelen en voor een hele vette tributeband te mogen spelen. Dus ik heb gezegd gelijk, doen we. Let's go.
0: En daarom, ik denk nog niet dat de laatste nummers op de playlist staan.
1: Nee, allemaal oldschool nummers.
0: En de klassiekers, de hits.
1: De hits, zeker. Ja.
0: Nou, we gaan luisteren naar de plays, Sepultura. Mensen allemaal naar Serusum Open Air. Want daar is ook onze eigen zit van te zien en te horen bij In A Self. En dit is van de EP The Cloud of Unknowing.
1: Ja.
0: Volgens mij staan er 5 of 6 nummers op. En ik heb deze uitgekozen, want ik denk van nou, dan gaan we er even lekker voor zitten.
1: Precies. En het is voor mij nieuw, dus ik ga er ook van genieten.

0: Ja, dat was Be Quick or Be Dead van Iron Maiden.
1: Klassiekertje.
0: En toen, toen Henk nog een klein jongetje was, toen was dit een hit.
1: Ja.
0: In midden eind jaren 80.
1: Nou, moet je nagaan.
0: En dit zijn ook nog nummers die in de top 40 hebben gestaan. En volgens mij, Iron Maiden, die had toen een soort van streak dat ze eigenlijk bij elk album wat ze hadden wel één of twee hits hadden staan. Singles, ja. Die dus echt in de top 40 kwamen.
1: Ja,
0: en dan niet op nummer 35, maar dit soort nummers kwamen gewoon in de top 20. Of,
1: oh, wow.
0: Of om en erbij.
1: Oh jeetje.
0: Dat zou nu wel heel verrassend zijn dat je tussen Suzanne en Freek en Miss Montreal staat met dit soort muziek.
1: Met Iron Maiden ertussen.
0: Ja.
1: Dat zou heel grappig geweest.
0: Ja. Ja. Dus dat toen kon dat allemaal nog. Het is nu allemaal wat anders.
1: Ja.
0: Nou, want de
1: tijden veranderen.
0: Ja, de rock en de metal en de obscure bands die kunnen niet meer in de top 40 komen. Dat is bijna
1: wordt niet meer gewaardeerd.
0: Nee.
1: Ja, jammer.
0: Er is ook niks meer mee te verdienen. Je kan het alleen maar verdienen met live optredens doen.
1: Zeker.
0: En Iron Maiden, wat kunnen we ervan zeggen?
1: Ja, wat kunnen we niet vertellen? Iron Maiden is gewoon een hele goede band die al meer dan 50 jaar meegaat. Sinds 1975 doen ze al mee.
0: Ja.
1: En en ze doen het nog steeds goed. Als ze ergens spelen is het altijd uitverkocht.
0: Ja.
1: En het is altijd feest en het is altijd vet. Ja. Ja.
0: Nou, en kunnen we dat ook zeggen van Hatebreed?
1: Zeker. Ja, ook altijd vet. Ja, dat is heel wat anders natuurlijk. Mm-hmm. Dit is meer hardcore. En ik vind Hatebreed heel vet. Ik heb ze ook een paar keer live gezien en het gaat altijd neat.
0: Ja.
1: En dit is wel een van mijn favoriete nummers in Ashes, They Shall Reap, die we zo gaan luisteren.

0: Nou, met The Lamb of God zijn we weer bijna aan het einde gekomen.
1: Ja.
0: Dit nummer heet dat dan 512 of is het 512?
1: 512, ja. 512. Dat heeft te maken... ze hebben ooit eens een keer opgetreden in, volgens mij, Indonesië of India. En tijdens een van die shows is iemand vertrapt. Die is overleden daar. Mm-hmm. En de zanger die werd ervoor aansprakelijk gesteld.
0: Oké. Okay.
1: Van het was jullie show. Jullie hebben de mensen opgehitst. Door jullie is er een overleden. Dus hij moest de gevangenis in. Mm-hmm. Voor een half jaar. En dit was zijn celnummer. 512.
0: Jeetje.
1: En daar heeft hij dit liedje ook over geschreven. En ja, als je de tekst goed luistert, dan hoor je ook wel dat het wel echt iets met hem gedaan heeft. Want in principe kon hij er niks aan doen. Nee. Ze waren daar voor een festival. En als mensen een drankje op hebben en het gaat wild, dan kunnen er ongelukken gebeuren. Maar een dodelijk ongeluk, dat hoop je niet op.
0: Nee, nee.
1: Maar hij werd toch aansprakelijk gesteld door de organisatie. Dus hij moest een half jaar brommen. Ja.
0: En daarna was de muziek ook anders? Of
1: nee, het ging gewoon door. En bandleden hebben ook altijd gesteund en gespoord. Ja. En ja, ze zijn nog steeds bezig. Dus ja.
0: Nou, wij sluiten zometeen af met Bullet for My Valentine, Scream Aim Fire.
1: Ja, een guilty pleasure voor mij.
0: Ja, nou, dit Bullet for My Valentine, die ken ik zelfs. Dus,
1: okay.
0: Dus ja, dat geeft dan wel aan dat het meer dan een local hero is.
1: Zeker, ja die doen ik al dik 20 jaar mee, als het niet langer is.
0: Mm-hmm.
1: En ja, een beetje een guilty pleasure. Het is als metalhead niet echt stoer om te zeggen, ik was vroeger fan van Bullet for My Valentine. Een beetje. Als je zegt van als je van Motorhead houdt en zegt ik ben fan van Little Klein of zo,
0: dat is niet goed.
1: Ik kan het heel leuk vinden, maar dan kijk eens aan van
0: zit je, sommige dingen moet je ook niet zeggen, hè?
1: Nee, maar dat maakt niet uit. Ik zeg alles.
0: ik ben fan van ABBA en BSDN.
1: Nou, dat is ook vet. ABBA is altijd goed. En weet je wel, als er in een discotheek en er is een beetje rumeurige gehoeren in de discotheek,
0: ja,
1: dan zetten mensen altijd ABBA aan om de stemming er weer goed in te krijgen.
0: Ja, dat doet het altijd goed. Maar
1: ja,
0: wij doen dat met Bullet for My Valentine.
1: Scream Aim Fire.
0: Ja. Volgende week daar zijn we er weer. Je komt dan ook weer even langs?
1: Zeker weten.
0: Hebben we weer mooie metalmuziek hebben we. Kan ook even teruggeluisterd worden via de uitzending gemist. www.radiospannenburg.nl. Daar hebben we een eigen pagina, Even Wat Oors. En daar kan tot 4 weken teruggeluisterd worden. En dat kan dan onder andere met Scream Aim Fire van Bullet for My Valentine. Het zit, bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Hoi.
0: En mensen, wij zien elkaar weer en horen elkaar weer. Hoi.
1: Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Ben ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half oeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

zoek mijn smorende de image is toch alles was toch hard. Mijn panel leed in een tv-quiz.

0: Het loed van een warme simmer. Het loed van Radio Spannenburg. Alle dagen op Dien Radio.
1: Get on the floor!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.